0: Superficie, buen día, Maro 3100.
1: Buen día,
0: posición número 8, información gol copiada, listo, volver a Córdoba con 360, buenos días. Posición
1: Córdoba, 360, rosario autorizado, apagó 4 grados de salida. Posición 0-0-0-39, código 1-6-0.
0: Valle Córdoba, vía ruta cambio, de vuelo 360 hasta Rosario, salida lista 3-1, a todo 4 Bravo. Restricción 00050 presencia 19, ahora ponemos 1650, mando de 3100. Argentina 1-7-2. De la ruta de mando.
1: Aprobado
0: 24, Martina, de la ruta. Aprobado 24, Martina, de la ruta.
2: Libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre